0: denk dat je hele mooie ogen hebt en heel mooi neus en prachtige haren. En sinds ik je gezien heb, kan je niet stoppen met aan nu te denken.
1: Wat
0: is
1: die
0: eindel? Zo'n mooi, mooi bonito. Je staat ook aan, in je cabello. Je staat
1: ook aan de raam.
0: Y desde cuando encontramos
2: fama, fama, fama,
0: fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama, fama,